Hello. Jore treidet ek aankype, en zag wou een kleine jong schreef so luid als hij kon. Nee, ek wel dat niet. Ek en alle andere kikte ons aan, tom zijn woord dat je schreef herkom. Door op de vloer had die kleine zich aan je zat, en weer een kappig, en deed nus wat zijn mama aan zeed. Ek dacht in mezelf, ik wou niemals mijn kind laten zo'n tonen, mank andere mensen. Ik heb geleerd, nicht niemals te zeggen. Een paar jaar later, had ik een kind, wat ik nicht immer in de controle had. Ik geloof dat zijn vele mamas wat zo'n dirk maken met kinderen, voor de schuld gaan. Ook, wanneer een kind nicht in zijn sterken willen heeft, deed die kind manchmal wat gorste het. Een kleine kind leert zeer hastig. Hij proeft niet uit en kan bald wat doen met ohne hulp van een grote mens. Hij kan zichzelf aantrekken, deren opmaken en zijn speeltig opriemen. Op jeder weg deed een kind zich hastig ontwikkelen. Zijn körper was storten. Je dollar zelfstandig een kind wordt, je dollar wordt hij zich uitdrukken. Een weg, wo hij dat deed, is met reed. Met dat woord, nee. Dit vangt zo bij 18 maanden, bij 2 jaar aan. En held aan, dat hij zo 3 jaar oud is. Joyce vertelt, wo dat ging, als de eerste dochter aanvangt, nee, te zeggen. Zij weer zeer bedoeld. Zij dacht, daar moest wat zeer aardig zijn met haar optraken. Werd dat een grote troost, als zij een dag in het boek las, en vond hoe dat zeed dat dat nee zeer, ganz normaal is in dat Ella. Kinga worden met eenmaal aan, dat zij ook kleine mensen zijn, met een welle. Voor Ella is dat een beetje om opreien. Zeer meelig, valt een kind zich ook onzeker met al dat niet wat hij zo hastig leren deed. Hier zijn welke praktische dingen wat ons helpen worden met onze kinderen. Eersten, geef een kind grenzen dat hij weet wat recht en wat aardig is. Tweede, vang jong aan een kind te beleren. Derdens, wat Emma du je gezegd hast, zou dat durchführen. Vierens, sie streng, aber wo nicht doll. Dat laatste, sei am ganz klar en deutlich, wat du meist. Mat zo'n denken, dat een kleine kind heeft sehr wenig Erfahrung en wenig Verständnis. Daarom dat met einfacher Wied klar maken. Een van de beste Wege für ons wat te leren is der Geschichte. Für ein Kind ist das nicht anders. Du kannst dem Kind eine einfache Geschichte vertellen, von was du am lernen wirst. Hoffentlich bist du, mein Freund, mutig. Du kannst dem Kind das Beste. Brauch dein bestes Verständnis. Wie ein anderer habe hier und da vielleicht was dir helfen kann. Wir wünschen dir das Beste.

0: ken jy optrakje as na saie grote verantwoording wat God ons gegeeft het. Ek doe eermaal ander vrouwen vir help. Ek sien dan immer dankbaar vir Golden Root, wou ek die kon op een christelijke weg optrakje. Wanneer dat zo wichtig is, dan weet ek van myself dat ek een goudet voorbeeld zijn moet.
1: Dat is krijg soos het is. En van waar krijg je ons voorbeeld? Laat me die Micha 6 vers 8 verlezen. Hij de haar heeft die weite geloten, wat goud is en wat de haar van die verlangt. Zijn om rechten, kam immer ware en lijf van dem anderen ab, en blijf truertig, lijftoelig en deimütig voor God durch dat leven. Hier in diesen vers heb ik drie gedanken, wat ons ware helpen in goudet verbeeld te zijn. Zijn om rechten, blijf truertig en lijftoelig en blijf deimütig voor God.
0: Ek weet die Bibel heeft dan zoveel te zeggen over wo wie kenne kinge optrakje. Daar zijn mensen die hebben de waarheid in hun leven ongewand en die zijn ook een goudet bijspel voor ons. Hier is Joyce. Zij wil ons vandaar wat metdelen wat een man in de vroeg met 13 kinge geschreven hebben.

Jezus deed de schop van de kassen deilen, en de schop werd beloond en de kassen bestroofd. Nu dat is meelig dat een hier de arrechte leer uitnemen kan. Namelijk dat een zeggen wordt, na, of het jem hemel dan komt of niet, haft hem te doen, waar het mij andere mensen jen even verhullen doen. Aber dat wordt een arrechte Schlussfolgerung zijn. We moeten immer oppassen dat een tekstwoord niet zo klar is, oder niet vollständig is, oder sehr kompliziert is, dat ons dat niet durcheinander brengt. Nu, we hebben een ganz klares Wort, wat de Apostel Paulus ons gegeven heeft in Epheser 2, 8, 9, über diese Sache. Du sagst dat, wie es uit genood sei je selig geworden, durch den Glaube, en dat niet uitjunt, Gott seine Gov is dat, niet uit Worte, so dat keiner sich dick daunen kan. Wie es wie sind sein Wort, je merkt in Christus Jesus te gode Worte, te die Gott ons verher regemerkt heeft, dat we daarin wandelen zullen. Also hier is ganz klar und deutlich, dat is Gott seine Gnade allein, die ons raden deed. En die raad nicht alle Menschen, sondern die on am Glaube daunen. En dan sagt Paulus noch uitdrücklich, dat sind nicht Worte, wat ons raden daunen. Nee, met die Worte bewiesen wie, dat wir an Gott Glaube daunen, dat wir raad sind. Nu Worte worden beloond worden, Jezus zegt eenmaal te zien in ja, dit fängt in Matthäus 10, 41 bij 42, dat wer een profeet opnemen deed en een profeet zijn nomen, wordt een profeet zijn loon kriegen. Oder wer jemandem, en wanneer dat een ganz geringer mens is, een glas kaltet water jeft, en nomen van een jinja,

Ek wil nu meere vers lezen die van deze waarheid reden. Hoor je neef. Hebreeën dat 9 kapitel 27 en 28 vers. En zo als het bestemd is voor die mensen eenmaal te sterven, en na dem dat je recht, zo ook Christus, die eenmaal je opvat is, die zin voor vele weg te nemen, wordt hem tweede maal komen, ohne zin voor den, to radung, die nu am luren. Johannes 3, 36, wer an den zin leeft, haft dat ewig leven. En wer den zin nicht gehoorzaam is, wordt dat leven nicht zijne, overblijft onja Gott zijn oja. Johannes 5, 24. En Wahrheit sei ik jun. Wer mijn woord hiert en dem geleeft, die mij geschickt haft, haft dat ewig leven en kämpft nicht an je recht, ob es vom dood tom leven gekomen. Römer dat 3. Kapitel 21 bis 23. Vers. Ob nu es ne gerechtigheid, ohne dat je Satz van Gott je openbaard worden, bezeigt dich dat je Satz in de profeten, ne gerechtigheid van Gott dich den Glauben an Jesus Christus, voor al den die leven, dan door es geen onderscheid, wils alle man haft je zinde,

0: Matthias is ganz abgericht. De schoop sind abbeweid. Dat vier is ongezündet. In voetzette waren alle taub. Vandaag wil hij zijn kruidvoerder unbedingt naar de oude geschichte van zijn volk vragen. In zijn volk Israël jefte kleine schule in den alle tjenja taub ungerecht worden. De tjenja leren alles van ihre ältere en grootältere. Matthias heeft al veel geleerd over de Sache uit dem Alltag. Aber hij weet nog niet veel over de stad Bethlehem in de oude geschichte uit Israël. In Dovens freut er sich darüber, dass der Hort so viele Geschichten vertale, in heu wacht gespannt, ob der Ovende an dem Vier. In dann vertale der Hort besonders hieren. Aus dem Grautfuder sich neben am Hansate deit, fragt heu direkt los. Opa, vertal mi von Fria, wo wird endlich all Emma Hort? In, wer wäre der erste Hort? In, wäre der all Emma hier in Bethlehem? Do? Gaf zijn grootvader te antwoord.
1: Weet je, Matthias, voor vele duizend jaren leeft ons volk nog niet in deze land. Onze vervoren leefden in dit land oer.
0: Wat zei de grootvader te Matthias? Ze leefden niet immer hier in Bethlehem? De vervoren komen van dit land oer? Waar ligt dat? In wat heute de mensen die daar leven deiden? Weetst du, Leuvetjen? Daarvan, in wat de grootvader Matthias nog alles vertalen wordt, hebben we weer in de nächste 10 jaar stunden.

0: Welcome to Frühjahrsmedhopning. Axi Irma and Hilda is here. Vi bed vore van del mol Diane utvrouwe, eva vovi anse uwe goat bizarre kenne.
1: Joyce vel vara eva wat besondere trede. Dit mol eva de uwe van een oedla. So, Irma, zijn vi nu reit to met Diane anse nurse to nobre?

Jezus deed de schop van de kasse deilen, en de schop werd beloond en de kasse bestroofd. Nu dat is meelig dat een hier de arrechte leer uitnemen kan. Namelijk dat een zeggen wordt, na, of het jem hemel komt er niet, hafte met te doen, wo het mir andere mensen jen even verhouden dou. Aber dat wordt een arrechte Schlussfolgerung zijn. Wie moet er immer oppassen, dat een tekst wat niet zo klar is, oder niet vollständig is, oder sehr kompliziert is, dat ons dat niet durcheinander brengt. Nu, wir haben een ganz klares Wort, wat de Apostel Paulus ons gegeven heeft in Epheser 2, 8, 9, over deze zaak. Daar zegt dat, wie es uit genood zij je zeilig geworden, durch den Glaube, en dat niet uitjunt, Gott seine Gov is dat, niet uit woordje, zodat keiner zich dik doen kan. Wie es wie zendt zijn woord, je merkt in Christus Jezus te goede woordje, te die God ons verheere gemerkt heeft, dat we daarin wandelen zullen. Also hier is ganz klar en duidelijk, dat is God zijn genood alleen, die ons raden deed. En die raad niet alle mensen, sondern die aan am leven doen. En dan zegt Paulus nog uitdrukkelijk, dat zijn niet woordje wat ons raden doen. Nee, met die woordje bewijzen we, dat we aan God leven doen, dat we je raad zijn. Nu woordje worden beloond worden, Jezus zegt eenmaal te zien in ja, dit fängt in Matthäus 10, 41 bij 42, dat wer een profeet opnemen deed en een profeet zijn nomen, wordt een profeet zijn loon kriegen. Oder wer jemandem, en wanneer dat een ganz geringer mensch is, een glas kaltet water jeft, en nomen van een jinja, die wordt niet onbeloond blijven. Also wordt je worden beloond worden, aber die raden niet. Nu redt Jezus hier in diesem tekst van schop en kasse bloos even beloning? Ik denk niet. Door je heet mij er dat hou, aber dat hou man het een paar andere dingen eerst klaar maken. Einmal werden we een beetje door die reden, woran Jezus dit zeggen wordt, dat dat wat in zijn broeder ooit doen heeft, dat in arm dat je doen heeft. Ik geloof dat is ganz eng met 1. Mose 1, 26 en 27 verbonden. Door redet van de tijd, wo God den mens merken deed, dan zegt dat dat hij merk arm en zijn beeld. Nu grammatisch jet het ook te Eva zaten, aus zijn beeld, niet bloos en zijn beeld, sondern direct de mens is dat beeld voor God hier beëerd. De mens is zijn vertreder hier beëerd. Waar we de nächsten mens zijn, dan zullen ze dat aan God denken helpen. Dat merkt zo vielleicht niet een groter onderscheid, als dat merkt den wiert van den mens een klein beetje schorper, gelijf etwijns. Nu past het te andere Bibeltexten. Ik geloof jo. De Bibel wist ons immer waar, woveel God dat mensenleven schatze deed. Als Kain zijn broeder Abel doodgeschlagen had, dan zegt God te Kain in 1. Mose 5, vers 10, dat Abel zijn bloed schreich van de aarde no am. In 1. Mose 9, 5 en 6 redt dat van de zintvloed, endlich een beetje node zintvloed, wo Noah al waar op de aarde stond. En daar zegt God te am, dat wanneer een tier of een mens wordt een mens doodmerken, dan wordt hij demjanjen zijn bloed vorderen. Also de mens is God zeer veel wiert. Jo, zo veel wiert, dat hij Jezus Christus, God en de tweede persoon, op de eerdschatje deed om voor ons mensen te sterven. Jeder mens is als God zijn evenbeeld hier op de eerd en heeft een grooten wiert en God zijn uwe. Dat is krankendauend uit wanneer je gezelschaftsschicht hij komen deed, of hij redt jere arm is, of hij schwart oder wit is, in een downtwone sprook hij redt. Nu is dat dan zo'n eindig leven, dat God als alle mensen goud en wat geen hem bestrofe? Nou, dat is bloos hofrecht. God is alle mensen goud, en am zend alle mensen zeer veel wiert. Aber die wat rebellisch zend, wordt hij ook strofe. Also, wie zullen niet vergeten, waar we andere mensen verlaatsen doen, dan verlaatsen we ons heiland. Wils hij acht dem Nächsten sehr viel wird. Wenn Jesus Christus je recht vieren wordt, je hebt dat bloß zwei Möglichkeiten, euer Nomen oder wachgewesen te worden. Wie moet in dit leven recht entscheiden en handelen? Wie hier nu een leid.

Jezus deed de shop in de kassa daaraan rechten, waar zij zijn breide behandeld hadden. Wie hebben je zijne, dat de mens es am zeer veel weet. Wie zagen ober, dat de mens kan zich niet door euch raden, met waar hij andere mensen behandelt deed. Waarom zegt Jezus dat hier dan zo einfach, zo schlecht? Ik leef door essen gouda grond voor. Matthäus in Kapitel 24 en 25 beschriftet welt ein, zoals Jezus aan jenja dat leren deed. In Kapitel 24 redt Jezus van Arü en Betrug in deze welt, besonders in de laatste tijd. Hij redt van de Gräuel der Verwüstung, die in Jeruzalem im Tempel stattfinden wordt. Hij redt davon, dat de Sonne en de Mond worden dunkel worden, en dat Stirne worden uit dem Himmel fallen. Hij redt davon, dat Dinge worden so zenne aus Tenauer seine Tijd, en ook van de Entrückung, wo Christus seine gemeint, wordt abgedripst worden van die Erde. Dan vertelt er een Gelegnis van een Huisholer, der ontrüe wie, in sich verfiert, aus sein Meister hastig terugkam. In Kapitel 25, noch ein Gelegnis über die Tieren Jungfrühes. Fief wäre reit für den Brigum, fief wäre nicht reit. Dan een Gelegnis über die Talente, die ein Haar utgeben deid, an seine Arbeiter, en zij zullen damit schaffen, om meer te verdienen damit. Dat is een beloningsgeschicht, en leidt direct aan dat kennet direct nennen. Dono als zij met de talenten geschaft hadden, dono wordt aan en dat kennet direct beloond. Also wie zijne dat jij hier om de eng tiet, en dat jij hier om dat kennet direct. Jezus zijn kennet direct. En nu zegt hij, wat je einem van de geringste van mijn breider gedone hebben. Nu, het leeft de schledel, om dit recht te verstonen, licht en dit wat Jezus zegt, wo zijn breider zijn behandeld worden. Doortom hat wir ons een beetje aan openbaring erinneren, en besonders aan Kapitel 20, en ook nog een verset aan Kapitel 19. Nu dit deed Johan dit een paar jaar terug gerindlich durchgone, en ik woer niet zo gerindlich, aber ik woer dat bloß een beetje naar ver heven, Tom ons halpe dit uit Matthäus verstone. En het laatste poort van Openbaring 20, nämlich vers 11 wat 15, door redt het van het grote gerecht. Dort is het laatste gerecht. Wenn dort gerecht voor dich is, dan is alles abgeriemd. Sogar de Haal wordt dan in dat eeuwige vuur geschmeten. Die Rotsfera dat grote gerecht, jeft het dat duizend jaarse recht. En het leeft dort is dat recht, wo diese Schob nennen komme, wat in Matthäus hier beschreven worden. In de Kase, die komme eine Haal nennen, dort is, weil ihr noch dran denken kenne, fair je werd geredet von Hades, dort is het selvje. Nu de Haal is nicht het ein, ganz am eng wat de Haal met euer rechte taub en dat feurige Pfuhl geschmete. Also, bloß einfach ein Eiwit vier, so wordt dat beschreven. Nu, über dat duizendjarige Rijk wil ik zo niet veel zeggen. Am Anfang van Openbaring 20 einportieren wordt klar, dat de Sodom wat in dat duizendjarige Rijk niet veel te zeggen hebben. Die is vastgebongen in die tijd, en Jezus wordt dat kennet direct dan rane. Für duizend jaar. Ab eine steht zegt dat hij wordt dat Rijk met een Isarstang regieren. Also, door wordt Ordnung zijn. Openbaring zegt dan ober ook, dat de Sodom wordt am eng nog een beetje losgeloten, wels al de mensen in dat duizendjarige Rijk moeten geprüft worden. Wer werkelijk den kennet onjadon is met horte, en wer bloß gehoorzaam gewaast is, ober nicht van horte onjadon. Ober goud, dan verre dem, verre dat duizendjarige Rijk, kämt ne grote trübsal door ver. 7 jaar. De ganze 7 jaar worden de trübsalstijd genannt, in de laatste half davon wordt de grote trübsal genannt. Dat is endese tijd, wo Israel zich bekeren wordt. Dat is endese tijd, wo de Haar 12.000 van jeder Stamm, also 144.000 Missionare uitwählen deed, die derche Welt gone, om zijn woord te verkünden. En ik geloof dat zijn deze 144.000, wat Jezus hier zijn breider nane deed. En wo hij de mensen hier rechte deed,
doorwen wo sie disse Missionare behandelt habe. Dort ist nicht nüt zu disse Tiet. Denk nicht an von dörden Dach. Dort kommt noch erst die Entrückung, wo der Gemeinde Christi wird von der Erde wachgehoben, und dann kommt die große Bekehrung an das Volk Israel. In der Woche sind auch Menschen manche Heide bekehren, besonders stärkt es 144.000. Und dort ist dort gerecht, was Jesus hier beschrieben hat, in Matthäus Kapitel 25. Wenn er dort gerecht durchführt hat, dann wird er, so sieht ihr seht, die Schub an das tausendjährige Regnen nehmen, in der Kose, die wurde in der Halle kommen, dort der Lothar in das große Gerecht kommen, dort ist am Ende von der tausendjährige Recht, in der Götter Latzt in das ewige Vieren kommen. Nun, die Frau vielleicht, was passiert dann mit denen, die nicht Christen sind?

on dat wie woorden rechter zijn. Jezus zelf zegt tot de jenja op een steed dat zij woorden de 12 stam Israël rechten. En een je uitlaat leven dat de christen woorden rechter zijn over heidnische veldja en de tijd. En nu zei wie, we ween en dit gelijknis, de geloven, niet zozeer betoond wordt, dollar bloos de woordje. Wees dit erst nog niet in je recht eva over het leven, sondern dit is in je recht eva wer in dat duizend josche regnen kämt, en wer nicht deed. Wann Jezus je recht vieren wordt, je hebt er bloos twee mogelijkheden, ongenomen oder waar gewezen te worden. Wie moet in dit leven al recht entscheiden en handelen? Nu op 200 gelijknis waarschijnlijk van de tijd reden deed, am eng van de grote triebzaal, heet dat niet dat dat alles is wat wij door u leren kennen. Wij moeten bloos klarholen dat je raad waar wij uit de nood, durch den Glauben, te gode woordje. Onze gode woordje kennen ons niet raden. Die zijn aan een hand in dankschein te God, dofer dat hij ons je raad heeft, en aan de andere hand in zijn te onze metmensch, in een bewijs dat God am lijf heeft. Het fangt aan met de geschicht van de früh, die mensen wat niet in thuis hebben, te eten jaft in Winnipeg. Dat is een goede arbeid wat ze deed. Of ze Jezus kent, weet ik niet. En dat broek wie ook niet bestemmen. De vrouw is, hebben wie Jezus in ons leven? Bewijzen onze woordje dat wie Jezus in ons leven hebben. Laat ons nog beten. Ons himmlische Vader, wie komen nou die in Jezus zijn nomen, die voor ons gestorven is, en die ons wijze deed, dat het wichtig is, zijn Entstellung te hebben, andere mensen jen eva. Herr, wofür kan kom je nicht kart in dit? Help ons immer waar er denk je. Wie willen die gehoorzaam zijn? Jo, wie willen die likne in deze zaak? Amen.

Ek mocht hier in die mol ook wat van die heren. Mijn phone nummer is 205-813-1995. Dat is een knadische nummer. 205-813-1995. Het vreemd me dat we van jou waren kunnen op gemeenschap hebben en lood en nächste week waren te horen. Op waren heren.